0: Dit is Stefan Obermeyer. Rechts aan zijn Lennon.
1: Zoen.
0: Tot hij die blijft.

Dat is voor Akira. En Northcat. Trek eens naar zo'n stand. Maybe Sampless.